0: Dan zet u zich van de zin van Delta. Nou, jullie zien.
1: Delta,
0: this is one of the other ones.

0: Dat er goed achter op 616 meteen naar 3 naar
1: 6. 616 heb je nog even een rustige.